0: best music in the world. This is your number one radio station.
1: Luister hier, man. Laat ek jou iets vertel. Soek jy enige iets van staal en ander selfdoen hardeware, dan weet jy mos, sit jou voet in die hoek, reg uit na Elko staalhandelaars toe. Van Palisades heinings tot klaar vervaardigde hekke en panele wat reg is om geïnstalleerd te word. Hulle bestaan al vanaf 1973 met ondervinding in die staalbedrijf. Elko staalhandelaars verkoop ook Centurion, Duis en DTS hekmotors teen ongelooflike prijse. Of jy nou wil iets oprig, herstel, of net jou erf, huis of besigheid wil beveilig met een heining, Elko gee vir jou die kwaliteit.

0: It's the one.
1: Hi, ek is Dawn Beester.
2: Ek is Anel O'Neill.
3: Ek is Henke Foster.
2: Skakel in elke vrijdag aand om 7 uur op Remoer FM vir ons pret uur op braai
4: en lawaai.
2: Die beste boere muziek uur wat jy gaan kry.

świecie. Johara for Olaf's, gekomen is spiel. Jouw mensen gegroet, en een slittels gekregen, en een lange gegroet.

me now, your hempen kostuum en jou haren van Olaas, gekammen die spier. Jou mensen gegroet en jou sleutels gekry en een lange gegooid. En dus het alles voor altijd voorbij.

en brandas. Ja, en so kom ons nannas en brandas en musiek en alle lekker dinge tot op einde. Ek het lekker saam jou gekuier hier by Remoer FM, jou pretstasie. Onthou, elke woensdag aand, selfe tyd, selfe plek. En moet nie môre aand die Whisper Show vergeet nie, gaan 8 uur en dan vrydag ons braai in Lawaai, 7 uur, lekker boeremusiek, en lekker keer saam my Dolf Bester na Nel, vrydag aand, 7 uur, moet nie misloop, braai in Lawaai nie, dit gaan so lekker wees. En nou, ek speel vir jou uit met Snotkop, cheers, dan gaan ek weer vir jou ook somme cheers sê, tot die volgende keer en lekker aand.